0: Goeienacht. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. En het Drentse natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in de stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

is my church. This is where I heal my hurts.

0: Goedemorgen. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van weer online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
1: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
1: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
10: Boost yourself.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
7: Goedemorgen. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan €5 miljoen opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week... en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, vanuit het westen wordt het droger... en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en score nu je nieuwe bank.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2.000 e-premie.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: bijna verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Q-Music Limburg nieuws. 8 uur.
12: Goedemorgen. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
2: 18.000.
6: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
14: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last.

0: Kristau-yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style-yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. Shop deze week vanaf 39 euro jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
8: Goedemorgen. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio... zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome... zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel, buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
7: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Iris Opticiens een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
20: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
19: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
23: Q-Music Limburg nieuws.
24: Goedemorgen. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van weer online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Yes! Nu bij New York Pizza.
13: De Double Dough Dagen.
12: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
19: Goedemorgen. De mannen die gisteren werden aangehouden bij het concert van rapper J in Arnhem zijn weer vrij. Ze zijn de afgelopen avond verhoord en het OM handelt de zaak binnenkort verder af. Hoewel er veel discussie aan het concert van J vooraf ging, is de avond zelf rustig verlopen en heeft de rapper zich niet gewaagd aan antisemitische uitspraken. Morgen is er nog een concert en ook dan zal er weer worden gedemonstreerd. Griekenland heeft een Palestijnse man gearresteerd die plannen zou hebben om een terroristische aanslag te plegen. De man van 37 werkte in een hotel op Kreta en zou banden hebben met Hamas. Hij zou het gemunt hebben op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag in Kreta aankomt. In zijn huis werden spullen gevonden om een bom te maken. Burenruzies worden steeds ingewikkelder en dat merken ze ook in Amsterdam, waar nu speciale bemiddelaars extra training krijgen.
5: Als bemiddelaars is het niet zo dat wij een oplossing aandragen of dat wij recht spreken. Wat wij doen is dat de buren er zelf uitkomen van wat voor hun de meest haalbare oplossing is.
19: Want conflicten gaan al lang niet meer over een schutting of overhangende takken. Inmiddels gaat 30% van de ruzies over psychische problemen, eenzaamheid of geldzorgen. Aan het eind van het jaar wordt bekeken of het project blijft doorgaan. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In een lange straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie. Die is ontstaan tijdens het WK van 1986. Het weer van Weerplaza, het is grijs en in het noordoosten vallen er buien. In de loop van de middag wordt het droog, komt de zon ook regelmatig door en het wordt 20 graden.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Q-Music Limburg.
15: Goedemiddag. 27 asielzoekers hebben afgelopen nacht in een sporthal in het Drentse Gieten geslapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds te vol is. Gisternacht sliepen er ook ongeveer zoveel. Er is plaats voor 150 mensen in Gieten. De gemeente vangt mensen nog tot en met morgen op. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna 1 week. Gisteravond hield de paus al een gebed vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona en daarna gaat hij nog door naar de Canarische eilanden. En de krant van gisteren, waarin een handgeschreven brief van Harry Styles staat, is zo'n hit dat het Parool erover denkt om kranten bij te drukken. Harry Styles bedankte in de brief iedereen die naar zijn concert in de arena kwam. Parool zegt dat het nog niet eerder is gebeurd dat zo'n advertentie voor zoveel populariteit zorgde. Op internet worden de kranten inmiddels massaal tweedehands doorverkocht voor tientallen euro's. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is grijs en in het noordoosten vallen er buien. In de loop van de middag wordt het droog en komt de zon regelmatig door. Het wordt 20 graden.
16: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie.
2: En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
0: Echt serieus?
10: Oh,
0: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: 11!
4: GWC!
3: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven!
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oranje fans opgelet.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemiddag. Een 73-jarige man die sinds donderdagavond werd vermist op de Veluwe is teruggevonden, dankzij een groep oplettende wielrenners. De man wordt uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis omdat hij onderkoeld zou zijn geraakt, maar verder is hij helemaal gezond. De afgelopen dagen zochten zoekteams al naar de man, maar moesten gisteravond stoppen omdat er wolven in het gebied waren. Het kabinet wil dat meer nieuwkomers aan het werk gaan. Nu heeft nog 1/5 van de statushouders binnen een paar jaar een baan. Minister Aartsen wil dat ze sneller kunnen werken, ook al tijdens hun inburgering. Dat helpt volgens hem niet alleen bij het verdienen van geld, maar ook bij het leren van de taal en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Deze nieuwkomer vertelt aan de NOS dat hij hartstikke blij is met zijn baan in Nederland.
1: It's a great, yes, a great situation and a great team. And I feel like I'm in my home right now.
0: Het doel is om de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers aan een baan te helpen. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een festivalganger overleden. Volgens de organisatie werd diegene tijdens een optreden niet lekker. De hulpdiensten konden niks meer doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. En de beroemdste inwoner van het Groningse Mede is geen mens, maar een loopeend. Baasje Kirsten heeft hem Sjoerd de Woerd genoemd.
2: Als ik thuis kom van het werk, dan loopt hij hier los ergens rond in de tuin. En nou ja, als hij dan ziet dat je thuis bent, dan is hij zo blij om je te zien. Dan komt hij echt op je af en even knuffelen en even aaien.
0: Dit vertelde zijn regiozender Noord. En Sjoerd de Woerd gaat viral op social media, want zijn baasje zet filmpjes van die vrolijke ontmoeting op Insta. En ze zijn al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog en vanuit het westen schijnt op steeds meer plekken de zon. Het is 17 tot 20 graden. Tot morgenochtend blijft het droog en daarna is er weer regen.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
7: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: miles away.
1: Cue music.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Q-Music Limburg.
21: Goedemiddag. De politie heeft vanochtend in het Gelderse Leuvenheim de stekker getrokken uit een illegaal feest. Er waren zo'n 100 mensen aan het feesten tijdens de inval. De geluidsinstallatie is in beslag genomen en iedereen is naar huis gestuurd. Er zijn 3 mensen opgepakt die dronken achter het stuur wilden kruipen. Het kabinet wil in de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers aan het werk helpen. Dat is goed voor hun inburgering, zegt minister Aartsen. En de plannen zijn een goede zaak, zegt deze vrouw tegen de NOS, die veel nieuwkomers aan een baan helpt.
22: Mijn ervaring is dat deze mannen, die willen heel graag, die vervelen zich te pletter, denk ik dan zomaar. En dit geeft ook afleiding. En ze verdienen geld. En ik denk dat het voor iedereen winst is.
21: Nu heeft nog maar 1/5 van de nieuwkomers binnen een paar jaar een baan. China wil af van grotere en zwaardere elektrische auto's. De gemiddelde personenauto is in 12 jaar tijd ruim een derde zwaarder geworden. Het komt doordat accu's steeds groter worden en de SUV's daardoor breder. Sommige auto's passen inmiddels nauwelijks meer in parkeerplaatsen. Daarom gaat China vanaf nu slankere auto's produceren. En op steeds meer plekken neemt de oranje koorts toe. Steeds meer inwoners versieren hun huis of de hele straat. En in Alkmaar slaan winkeliers de handen ineen om de straat te versieren met oranje paraplu's.
0: Ik kwam op als boeper, zeg ik. Het was een fantastisch idee. In de straat, het was leeg aan de staalkabels die we hebben hangen. Dus het leek ons leuk om een beetje creativiteit toe te voegen. En dat iedereen enthousiast was.
1: Gelukkig hangen allemaal paraplu's in, staan we lekker droog.
21: Het WK begint donderdag. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog. Vanuit het westen schijnt op steeds meer plekken de zon. Het is 17 tot 20 graden. Tot morgenochtend blijft het droog. Daarna is er weer regen.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
18: Sorry, maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help, GWC!
4: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Pick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
15: Voordat ik hier manager werd...

0: staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Q Music Limburg nieuws 3 uur.
4: Goedemiddag. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Wezep teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat het te gevaarlijk was vanwege wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. En bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten. Een python van 1,5 meter. Hij zat in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. In de buurt van de kringloopwinkel was net een reptielenwinkel geopend. Misschien had degene die de slang achterliet zich vergist in het huisnummer. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog en vanuit het westen schijnt de zon op steeds meer plekken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog en zonnig en dan wordt het 23 graden.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: Hola, collega.
4: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
19: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Domino's.
5: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
14: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen.
10: ASN Bank.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Bruno.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl. Fijne
18: verjaardag.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
24: vakantie!
23: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
25: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Hola, collega.
5: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
1: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
27: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
28: Q-Music Limburg, nieuws.
29: Goedemiddag. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat vlammen uit het dak slaan. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het tankstation. En ook de oude molen in de buurt wordt beschermd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er komen te veel mensen uit veilige landen naar Nederland. En daarom wil Mona Keijzer hetzelfde asielbeleid als in België, zei ze in het tv-programma WNL op zondag.
30: Alleen reizende mannen uit veilige landen die gewoon uit busjes stappen, hè, met iPhones en rolkoffers bij Ter Apel. Daar zullen wij gewoon tegen moeten zeggen, wij vangen u niet meer op.
29: Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al tijden vol is, liepen ook vannacht weer 27 mensen in een sporthal in het Drentse Gieten. Nou, morgen is het de vraag waar ze daarna naartoe kunnen. Het Iraanse voetbalelftal is onder zware beveiliging geland in Mexico. Soldaten van de Mexicaanse Nationale Garde begeleiden spelers en stafleden op de luchthaven van Tijuana, waar een handjevol Iraanse fans met vlaggen stond te zwaaien. Nooit eerder is een land dat deelneemt aan het WK in oorlog geweest met een gastland. De wedstrijden worden gespeeld in Amerika, maar het elftal moet daarna direct terug naar Mexico. En het is over en uit voor Max Verstappen. Bij de start van de GP in Monaco bleek zijn auto kapot. De viervoudig wereldkampioen stond op de eerste startrij, maar kon niet vertrekken toen de lichten uitgingen.
31: Formula 1 goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. And he has seen his Monaco victory chances disappear.
29: Nadat alle auto's hem voorbij gereden waren, reed hij stapvoets de pits in. Op de bordradio reageerde die woest. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog met een mix van stapelwolken en zon. De meeste zon schijnt aan zee. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog met veel wolken en zon. Het wordt dan 23 graden.
32: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
33: Appjes, nieuwsflitsen, live blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
34: Q-music.
35: Je luistert naar Q-Music Limburg.
36: Non-stop.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
1: Elke verfklus, kip wasitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Let's go.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Pas je eindelijk het

0: Goedemiddag. De brandweer probeert in de Drentse Norg nog met man en macht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar een naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen te redden. De brand zorgt voor flinke rookwolken en rondwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Bij het Groningse Lauwerse Oog zijn twee dolfijnen gespot voor de kust. De dieren zwemmen al langere tijd rond de verschillende boeien. Waarschijnlijk gaat het om een moeder met haar kalf. Op het eerste gezicht lijken ze oké te zijn, zegt deze kenner van SOS Dolfijn.
1: Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
0: Inwoners van Lanzarote hebben het gehad met alle toeristen op het eiland. Elk jaar komen er meer dan 3 miljoen mensen naar het eiland. Vooral Britten die weinig geld uitgeven. Sommige bewoners proberen de toeristen weg te jagen door sleutelkastjes van vakantiehuizen dicht te plakken en stranden af te zetten met politielint. De overheid wil juist rijkere toeristen trekken, maar dat blijkt nog lastig. En per toeval kwam Jimmy Donkers uit het Brabantse Boekel in aanraking met het bankdrukken. Vorige week stond hij op het WK in Warschau. Het was pas zijn vierde wedstrijd ooit, maar hij won. En daar is hij zelf nog het meest verbaasd over, vertelt hij bij Omroep Brabant.
2: Dat ik even niet zien aankomen eigenlijk. Nee, ja, mensen zeggen van het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen op jullie na eigenlijk. Maar ik dacht dat het eigenlijk best wel normaal was vroeger eigenlijk. Maar ja, blijkbaar was het toch wel al op hoog niveau.
0: Hij werd de eerste Nederlandse man die wereldkampioen werd in zijn sport. Hij verbrak ook nog eens een keer het Europese record. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog met een mix van wolken en zon. De meeste zon schijnt aan zee. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint de dag droog met veel wolken en zon en dan 23 graden.
3: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen... met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de Voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Goedenavond. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Altap.
2: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Music.
20: Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Non-stop hits. Q.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
16: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: mooie vakantie vind je bij Bol. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
8: Goedenavond. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Music.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika... 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
18: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Non-stop

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Q-Music Limburg Nieuws. 8 uur.
25: Goedenavond. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League. Maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale... de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht... dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+ speelbewust.
7: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
10: Hey jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Nog meer voordeelscoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
17: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help!
16: GWC!
15: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
18: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
19: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
20: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
21: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar keukenkampioen. Kampioen in

0: Goedenavond. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd: de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
15: Non-stop hits.
16: What?

0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag!
20: Q-Music Limburg, nieuws.
21: Goedenavond. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
16: 18+, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: 77.
18: Wat een geld.
19: 18.000.
20: Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18+, speelbewust.
22: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
24: Music.
25: Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Non-stop hits.
27: Q.

0: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
2: Go

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Pick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
21: Goedenavond. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Je luistert naar Q-Music Limburg.
21: Non-stop.

0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holiday.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
10: Goedenacht. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan 1 miljard dollar opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Classic Limburg nieuws. 2 uur.
1: Goedenacht. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische